Yeah, underground house music. Be released at Experience 5. Ja, daar had ik zonder voor vaste te betreffen is. Was hij niet veelvoud en einfach, dass er da is. Een mega bereicherung für Stadt Basel. En ik hoop ook voor de rest van de Schweiz.

Ja, Release Radix 94,5. 2 minuten op 4 op nu in Los Angeles Release Radix 94,5. Met Louis en met Bliepe in Mondgrond. Jawohl. Ja.

Tani, eerloze release. Vinden ook vooral de Xfinity Common Film zien. Dan hoorde ik nou dat. House music van Fenster. Oes, Alna de Carter. Ja, dat weer om host en Louis. En dat mag dus mega gaan voor haar. Ja. Peace, vrede voor alle. Release Radio Experience 5. House music bis aan middernacht.

Yeah, 9 minuten af Tani, release van de X, 24,5. Yeah, Real House Party door, nieuw, oud, met die maatje. Yeah, come on party people.

20 minuten op. We staan hier, Release Radio X. Hier, hier los het. Daar zijn we voor, de underground troepen. Ja, in Hintgrund, Matthias Meijer.

Yeah, released audio experience come off film house music all night long. Het is een sharp 12 uur, mag ik liever over. Dankzij de beaks is het vrijwel mega.

Ja, mensen vinden mooi zitten de BX release radio. Ik vind het kom op een stampje komen. Om 6 september 20, 26. Dank u voor de mooi. Ik wens je een grote schöne Abend. Nächste Woche geht es wieder am Samstag bei Release Radio.